Leonard Bernstein het die New Yorkse Filharmoniese Orkees gelei in uitvoering van Edwin Bagley se National Emblem Mars. Nou sing Nadia Pelle die Walliese volksmelodie. Imzichi onder leiding van Julie Trofsky begelei haar.

En ons het geluister na 'n deel uit een van Vivaldi se vioolsonates. Nou sing Susan Graham die aria Dit is die lewe van Moses Simons.

En dit was Goeienacht my liefling van Dvořák. Vervolgens die slotdeel, die fluitconcert in C majeur van Frederik die Grote. Die Pruisiese keizer het van jongs af groot belangstelling in muziek getoon. Het wel op die fluit gefokus en het 4 fluitconcerti en 120 fluitsonates nagelaat.

Ons het geluister hoe Ian Caddy Donizetti se Spirito de Dio gesing het. Hier is nou 'n deel uit Haydn se simfonie nummer 27. Belladraus lei die Nikolaus Estrasi Simfonieorkes.

0: In Musiek van Bons van 17 September is daar een verwerking van muziek van Rossini vir een ballet door Benjamin Britten, een lied van Chopin en ook een panfluit weergawe van een deel uit een van Telemannse fluitconcerti. Musiek van Bons op 17 September om 20:09 die aand en herhaling dinsdagochtend om 4:00.
1: Dit is tyd om ergens oor see te kuier, eers musiek van die area en wat ons gas vir ons voorstel, Carolina on my mind. Hier is James Taylor.

Budapest van die bekende George Ezra. Daarmee groet ons tot môre om 1:00 vir 360. Heerlike middag vir jou. Groete van my kant Martlies Brink ook namens Ignatius Vlok. 360 elke week 1 tot 3 op jou gunstelingstasie. Die middag vervolg verhaal is volgende 3 uur spits tyd huis toe. Totsiens.

Celine Dion, Peebo Bryson, Beauty and the Beast uit die gelijknamige rolprent van 1991, wat vanmiddag te staan kom teen 'n ander loket treffer, een van Disney se heel grootstes seker, kom uit The Lion King.

Elton John, Can You Feel the Love Tonight? Wat een vat ons vorentoe, wat een moet nog een dag oorleef? Peebo en Celine, of waaien van Elton John? 45889 is R50 per boodskap. Sal nou kyk na die eerste SMS'e wat inkom. Intussen sit ons die muziek voort hier in Spitstyd. Hier is Westlife.

die mensen bij je gaf. Alle vier toe koe, die leven meet, en mensen draai ik aan loer. En die biert eraf gezinnen, doen al afscheid van hullenen. Als alle vier het gaan, wordt een ander man zijn zaak.

So begin ons chill uur saam met Simply Red se The Air That I Breathe. Daar's heelwat Samsung liedjies waarna jy kan uitsien. Don McLean, daar's Diana Ross, Elton John en George Michael. Jy ken daardie duet baie, baie goed. En selfs ietsie van Boys Avenue. So ons gaan lekker saam sing met vanaand se chill.

David Essex met Winter's Tale in Elton John saam met George Michael. Don't let the sun go down on me voor dit. Hier skuif ons nou oor na Julie London toe wat sing Cry Me a River. A Nilsson's Without You. Ek gaan ook sommer vir jou Brotherhood of Man met One Day I'll Fly Away gee voordat ek groet.

Brotherhood of Man met One Day I'll Fly Away en ook Nelson voor dit met Without You. Dis so 8 minute voor middernag en dis dan waar ek groet vir vanaand met hierdie een van Boyce Avenue getiteld Story of My Life en aan Jimmy Kimmett se Burdens. Ek en jy gesels môreoggend weer.

That was Jimmy Durante met Smile. Dolly en Engela Retief in Wellington, altyd lekker om van julle te hoor. Julle wil luister na Tristesse, oorspronklik deur Frédéric Chopin, maar julle wil luister na James Last en sy orkes se weergawe.

Fantasie Impromptu, prachtige stuk muziek gecomponeerd door Chopin. Hierdie uitvoering was door Nikolai Lugansky. Van een Russische pianist na een Russische violist, Vadim Repin. Dit is sy wat hierdie kompositie van Niccolo Paganini gaan vertolk, die Venetiese carnaval. En dis dankse jylle versoek Solly en Susan Grobler van Reebok.